Look.

Too loud and down.

0: City.
1: Oeh. Yes, yes. Ik hoop dat je een subwoofer thuis hebt. Anders ga je misschien niet te veel hoort hebben wat laatst hier. Aangezien dat wel redelijk wat vrij diepe nummers waren. Zowel ga je het natuurlijk heel hard van genoten hebben. Yes. Ja.
0: Ja. Het deed mij denken aan de early years of dubstep.
1: Ja, ja.
0: Mala en Scream en zo.
1: Wel, het zat wel nummer knop 2 tussen van Mala.
0: Ja, ja, maar andere dingen waren ook
1: yes.
0: Right into the mood.
1: Oh, wel, ik ga nog eentje spelen hierna van Can, Alter. Een van zijn eerste nummers ooit eigenlijk. Of toch eerste nummers dat ik op Discogs heb gevonden. Ja, enjoy. Voor de rest, morgen, als niks te doen hebt, heb niks te doen. Kom maar naar de Giraf, het is gratis, het is vanaf 11 uur. Ik speel van 2:30 tot 4, oldschool drum en bass, allemaal op vinyl. En het is naast mij ook mijn Boycott,
0: Die Convict,
1: Madlock en Invit. Dus ja.
0: Zal de moeite zijn?
1: Zeker afkomen. Het zal zeker
0: dus
1: de moeite zijn.
0: En ik ga er ook zijn, kunnen indrinken.
1: Alright, Break All right. City.
0: Lene, nog een keer en ook volgende week. En mijn guest.
1: Yes, volgende week Breaks Over Breaks. Kom langs. Is wat jingle en daarna de mesh. Dus dat zal ook wel de partij zijn.
0: Alright.
1: Yes.
0: Break City.
1: Only for you.
0: You?
1: And you.
0: Break City.

Gigella Donna.

van glas is breekt, alles wat mat is blinkt niet. Alles is vals, is fake, klein is de kans ik inzie. Kort is de kick and break, kort is de end van week. Als ik loop elke dag van week, word ik op een dag nog ziek, mag niet. Kom ik nog hierop terug, kijk ik nog terug naar toen? Of ga ik dan hier aan stuk, wie, wat, waar en hoe? Glas onder druk die barst, brak is een baas in baas. Er wordt gestakt in kast, iedereen weet bij wit hoort paars. Kop is een labyrinth, stop is een woord dat blokt. Raam is getint in zwart, fok is het woord voor kops, clash. Als ik zeg wat ik denk en ik denk wat ik zeg en zomaar doe wat dan, kom ik dan daarmee weg, los van alles zo zonder plan, hè? Was ik niet beter met, wat als ik eerder wist? Doe niet dat je beter weet, als je met je geld zo speelt, dat je dan beter wint. Hak op de tak, drums en keys, brak in een glaas museum. Hak op de tak, brak.

0: Dit is Urgent FM.
1: 1
0: uur. Urgent FM.